Ik heb een maatschappij, een schoentje krummak, een strak en knatag, maar ik heb een independentie, solamente, je hebt een abnak, lo que son, abnak, mus itak, abnak, karambechachka, porque desde un hertak tiempo, desde antes de una 1821, tnamet indígenas, pueblos originarios, ik ochek,